0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Je fok het zal niet moeilijk.
0: Kom, waar zit de meiden?
1: Nou.
0: Ja.